0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. En tot zover het nieuws. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's.

0: en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

mij van Armin van Buren. Ook onze zuiderburen Lost Frequencies uit België komen voorbij. En de meeste tracks die je vanavond hoort zijn van 9 oktober. Dus de kans dat je ze al een keer gehoord hebt, acht ik relatief klein. Het is inmiddels 8:04 op deze koude, donkere maandagavond. Volgens mij is de zomer nu toch echt wel een beetje voorbij. Dat betekent meer naar binnen, de kachel wat hoger en wat mij betreft de radio iets harder. Je luistert naar DNO Radio via de aloude FM-frequenties 104.8 MHz. Zeiden we vroeger. 104.8 FM mag natuurlijk ook voor Zuidwest-Drenthe of Noord-Overijssel, stemt af op 106.6. Streamen via wijzijn, dno.nl of DAB+. Via een van de talloze radio-apps. Maakt niet uit als je me luistert. En daar ga je zeker geen spijt van krijgen. En absoluut niet op deze maandagavond tussen 8 en 9. Je kunt de studio's bereiken via de WhatsApp 06-2702-1345. Dat is 06-2702-1345. En mocht je nou eens een leuke dance track voorbij horen komen dat je denkt, hey, dat is misschien wel iets voor de maandagavond voor DJ Martin, stuur het gewoon door, hè. WhatsApp 06-2702-1345.

0: andere stijl die we van Armin van Buuren gewend zijn. Het is dat het hier voor mijn neus staat, maar anders had ik het niet kunnen geloven. Goeie nieuwe track van hem, Nirvana. En we zaten een beetje te wachten op de zang, maar die kwam niet. Een instrumentale track. Volgende staat al voor je klaar uit de United Kingdom, Eli Brown. En ook Eli Brown heeft een nieuwe track op de streamingsdienst gezet. Het nummer heet Frequency, hier bij DNO Radio.
1: Around the globe. To the best electronic dance music.

Tony heet hij. Zijn nieuwste track, Paradise, hoor je nu al hier bij DNO Radio. Welkom bij de show Dance Beats. We zijn er tot 9 uur vanavond met de line-up van de allerbeste dance en house. Blijf luisteren.

een beetje meer in de house scene, hoor. Lekker groovy. De nieuwste track van Julian Feima uit Enkhuizen. Hij is nog maar 24. Voor het eerst vanavond in de show hier bij DNO Radio. Zijn nieuwste track Broken Love. Ik kreeg net een appje van een zekere Frank Westerhuis. Ik vond het nummer van Clooney vond hij eigenlijk zo ontzettend leuk. Dat hij me vroeg of ik daar nog een van wilde draaien. Nou draai ik normaal gesproken niet twee dezelfde artiesten in de show.

heeft geschreven. De lyrics, maar die is volgens mij heel snel klaar geweest. I want you, I need you.

vliegen naar de Verenigde Staten. Dat gekke land. Maar er komt wel ontzettend goede muziek vandaan. DJ-producer Dylan Francis. Met zijn nieuwste track, Fall, hoor je nu al bij DNO Radio.

Dylan Francis. Bijzondere stijl, moet ik zeggen. Dit was zijn meest recente track. Het nummer heette Fall. En die was van 7 oktober. Goed, eens even kijken. Wat gaan we nu doen? Ik heb eentje voor je klaarstaan van David Guetta. En David Guetta komt, zoals jullie weten, uit Frankrijk. Een van de allerbeste DJ-producers die hier op aarde rondlopen. Hij komt toch heel regelmatig met een nieuwe productie, een nieuwe track. Toch zeker één keer in de week, één keer in de twee weken. Nou, dat vind ik toch eigenlijk wel knap. Ook zijn meest recente dus. Nu al bij DNO Radio. Het nummer heet Caught Up. Discover the

altijd garant voor geweldige dance. David Guetta, tezamen met Marlon Hofstad. Dit was van 9 oktober het nummer Caught Up. Dus wat je hier iedere maandagavond hoort, tussen 8 en 9. De meest recente dance in house. En dat vloeit naadloos in elkaar over. We gaan weer naar de Verenigde Staten. Daar zit een producer met de naam Disco Lines. Ik kende hem nog niet zo goed, maar hij heeft ook een nieuwe track. En ik dacht, die neem ik mee in mijn platenkoffertje naar de studio's van DNO Radio. Het nummer heet Got To Do.

0: Wij vliegen de hele wereld over op zoek naar de beste dance en house. En zo kwam ik uit in Singapore. Want daar wordt ook dance geproduceerd.
1: And the beat goes on.
0: Zijn naam is Mirren. Hij maakt allerlei stijlen. Deep house, trance, progressive house, garage. Ik kan het zo gek niet bedenken of hij produceert het. Mirren uit Singapore dus. Hij maakt al muziek sinds 2015. Hij is in de underground scene behoorlijk bekend. Ik kende hem nog niet echt heel goed. Maar na het horen van deze track had ik zoiets van, die wil ik gaan volgen. Van Mirren is zijn nieuwste track Visions hier bij DNO Radio.

Singapore Mir. Met de track Visions. We gaan weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. We gaan naar DJ-producer Dore. Zijn echte naam is Josh Dore. Hij is in Londen geboren, maar opgegroeid in de Schotse hooglanden. En is momenteel voornamelijk actief vanuit de Schotse stad Aberdeen. En daar produceert hij zijn ontzettend goede dancemuziek. Van Dore dus zijn nieuwste track, Falling For You.

zit een beetje aan de kant van de Deep House. DJ Dory. Falling for you. En ook die was van 9 oktober. En dat is altijd wat je hier gepresenteerd wordt op de maandagavond tussen 8 en 9. House, dance, soms een beetje deep house. Maar soms ook wel een beetje trance. Dus dat komt wat mij betreft allemaal aan bod hier op de maandagavond bij DNO Radio. Ik heb een DJ klaarstaan voor je uit Birmingham. Ik kende hem zelf nog niet echt heel goed. Ik heb hem volgens mij nog niet eerder in show gehad. Zijn naam is Ruze, R-U-Z-E. Ja, en soms dan ken je ze gewoon niet. Dan weet je eigenlijk niet eens hoe je het uit moet spreken. Ik zeg Ruze. Maakt ontzettend leuke muziek. Ik spotte een track van hem afgelopen week, Another Night. En die ga je nu horen hier bij DNO Radio.

Maar die was iets ouder. 28 augustus van dit jaar. Maar wel zijn meest recente track in ieder geval. Dus.